wijken, kiki miki. Iemand olie in alles wijken, kiki miki. Ja, moet doen naar olie her, kiki miki. Olie binnen mijn bel, kiki miki. Kijk zal uwe lijken, kiki miki. Ja, rat al wonen kijken, kiki miki. Ja, goeie wiesma zat als alle, kiki miki.